wolf. En alle schapen in de wijs en gaat die altijd van mij. De pyromaan. Het is tot in brand, en ik kijk dat het is gebeurd, dat ik het wet. En ik beslis. Wie dat er gaat lekker raket, wie dat er blaast op mijn trompet. De dirigent. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling. Wat ze me denken,